0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes? Wakko?
0: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Mathieu Bonne uit Bredene heeft zijn poging om het wereldrecord voor de langste onafgebroken zwemtocht in open zee te verbreken stopgezet. Na ruim 48 uur en ongeveer 100 kilometer zwemmen werd hij in de Tyreense Zee aan boord van de begeleidingsboot genomen. Zware wind, deining en tegenstroming maakten de tocht steeds moeilijker. En het zoute zeewater zorgde voor ernstige schade aan zijn mond, waardoor hij voortdurend zout water binnenkreeg. Het Belgische kustwachtvliegtuig heeft vorig jaar meer dan 100 mogelijke gevallen van zee- en luchtverontreiniging vastgesteld boven de Noordzee. Daarbij zijn 13 olievlekken en 5 lozingen van andere schadelijke stoffen ontdekt. Ook bij 88 schepen is zwavel of stikstof in de rookpluim gemeten. 3 vervuilingen waren met opzet. De vernieuwde speelzone Wielingen in De Haan is voortaan vrij toegankelijk voor iedereen. Ook zonder bezoek aan de Wielingenbar. De speelzone kreeg een opknapbeurt en is ingedeeld in 2 delen voor verschillende leeftijdsgroepen. De jongste kinderen kunnen spelen in een nieuwe zandspeelwereld. Voor oudere kinderen is er een avontuurlijk parcours met torens, klimroutes, evenwichtselementen en glijbanen.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning everybody.
1: In the morning show.

0: Utrecht.
1: Wolkenvelden en opklaringen wisselen af vandaag met lokaal kans op een bui aan zee. Morgen begint zwaar bewolkt met regen, later volgen opklaringen en een paar buien. Vrijdag blijft meestal zwaar bewolkt met af en toe wat regen of motregen en temperaturen tot 24 graden. Zaterdag start bewolkt, maar snel komen er opklaringen en het wordt dan droog. Zondag begint vrij zonnig, maar later meer wolken met kans op regen of een bui en maxima tot 26 graden.
2: Dit is de Morning Show op B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Thalassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
5: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
6: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: The Morning Show. Morning.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Benduinen leggen ze vandaag de eerste steen van een nieuwe woonzorgcampus op de site van Dunerose. De bestaande infrastructuur maakt plaats voor een woonzorgcentrum, een centrum voor herstelverblijf en assistentiewoningen. Het nieuwe Dunerose zal vanaf 2028 plaats bieden aan 160 bewoners in het woonzorgcentrum en kort verblijf, 40 gasten in het herstelverblijf en 20 bewoners van assistentiewoningen. Jeroen Soete van Vooruit stopt om persoonlijke redenen met de politiek in Oostende. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Vanessa de Meij, de uitbaatster van Café Manuscript in de Lange Straat. Ook federaal komt er een opvolger, want Jesse Salambien neemt daar het mandaat van Soete over. De Meij wil in de gemeenteraad vooral luisteren naar de Oostendenaars, bezoekers en lokale ondernemers. En Salambien, die 12 jaar schepen was in Koekelaren, wil zich in het parlement inzetten voor mensen met concrete problemen. De centrumbus van Blankenbergen rijdt ook na de zomer verder, maar dan wel betalend. De bus bleef rijden nadat de lijn buslijn 38 schrapte. De centrumbus was de snelste oplossing, maar nu blijft hij dus op iets duurzamere basis. Een rit kost 3 euro, een jaarabonnement 30 euro. Kinderen tot 6 jaar reizen gratis met een betalende begeleider. Op zondag en feestdagen rijdt de centrumbus niet.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The 1-1.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag aan zee zonnig en droog met maxima rond 23 graden. De wind waait krachtig uit het west-zuidwesten en kan vanavond tijdelijk aantrekken tot hard. Morgen blijft overwegend bewolkt met af en toe motregen of lichte regen en maxima rond 24 graden. Zaterdag wordt zonnig aan de kust en droog, maar wel iets koeler, een graad of 20. Terwijl zondag opnieuw zonnig en warmer wordt met maxima rond 25 graden. Maandag blijft wisselend bewolkt en er is kans op een bui bij temperaturen rond 22 graden. The Morning Show. B1.

Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Angie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: Tavassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wacko.
6: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
8: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
9: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
8: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
10: Let op, lenen kost ook geld.
11: Dit is het nieuws uit de wereld.
12: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
13: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkelcentra waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
12: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
14: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij. Maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
12: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
15: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
12: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Berghs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Berghs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag 25 graden.
11: Je dag start. Met de Morning Show.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: sportcentrum De Spuikom in de Oostense Vuurtorenwijk krijgt een nieuwe sportvloer. Het wordt een moderne, vlak, elastische sportvloer die geschikt is voor meerdere binnensporten en beter de schokken opvangt. De werken zijn maandag begonnen en moeten begin oktober klaar zijn. Het zal de stad Oostende en Faris bijna 150.000 euro kosten. De toneelkledijbank van de stad Oostende heropent op een nieuwe locatie. De collectie verhuisde naar de Centrale Loods in de Archimedesstraat. Verenigingen, scholen en culturele organisaties kunnen daar gratis kledij lenen. Ontlenen kan maximaal 30 dagen. Aanvragen kan via de site van de stad Oostende. De stad Gistel gaat de straatverlichting vanaf dit najaar dimmen op een intelligente manier. De lichten gaan 's nachts niet meer volledig uit. Afhankelijk van de locatie en het tijdstip blijft het minstens 30% branden. Zo wil de stad de veiligheid verhogen en energie besparen. De nieuwe regeling moet begin oktober overal actief zijn.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag aan zee zonnig en droog met maxima rond 23 graden. De wind waait krachtig uit het west-zuidwesten en kan vanavond tijdelijk aantrekken tot hard. Morgen blijft overwegend bewolkt met af en toe motregen of lichte regen en maxima rond 24 graden. Zaterdag wordt zonnig aan de kust en droog, maar wel iets koeler, een graad of 20. Terwijl zondag opnieuw zonnig en warmer wordt met maxima rond 25 graden. Maandag blijft wisselend bewolkt en er is kans op een bui bij temperaturen rond 22 graden.
0: The Morning Show.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
6: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar. Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
7: Dit is het nieuws uit de wereld.
8: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
9: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
8: Touring vraagt de lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
10: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
8: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
11: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat het in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
8: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
7: Welkom.
12: Good morning, everybody.
7: In the morning show on B1.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Wenduinen leggen ze vandaag de eerste steen van een nieuwe woonzorgcampus op de site van Dunerose. De bestaande infrastructuur maakt plaats voor een woonzorgcentrum, een centrum voor herstelverblijf en assistentiewoningen. Het nieuwe Dunerose zal vanaf 2028 plaats bieden aan 160 bewoners in het woonzorgcentrum en kort verblijf, 40 gasten in het herstelverblijf en 20 bewoners van assistentiewoningen. De centrumbus van Blankenbergen rijdt ook na de zomer verder, maar dan wel betalend. De bus bleef rijden nadat de lijn buslijn 38 schrapte. De centrumbus was de snelste oplossing, maar nu blijft hij dus op iets duurzamere basis. Een rit kost 3 euro, een jaarabonnement 30 euro. Kinderen tot 6 jaar reizen gratis met een betalende begeleider. Op zondag en feestdagen rijdt de centrumbus niet. De toneelkledijbank van de stad Oostende heropent op een nieuwe locatie. De collectie verhuisde naar de centrale loods in de Archimedesstraat. Verenigingen, scholen en culturele organisaties kunnen daar gratis kledij lenen. Ontlenen kan maximaal 30 dagen. Aanvragen kan via de site van de stad Oostende.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: vol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
8: Dit is The Morning Show op B1.

0: Een hele goede morgen en welkom uiteraard. Vandaag zijn we niet in de studio, maar wel midden in de gezelligheid, want het is Zilver aan Zee hier in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Van 10 uur vanochtend tot en met 6 uur vanavond staat hier alles klaar voor iedereen vanaf 60 jaar jong. En de toegang die is helemaal gratis, dus inschrijven hoeft niet. Gewoon binnenwandelen en genieten.
1: Er is hier vandaag heel wat te doen. Tientallen standen van verenigingen, hobbyclubs, stadsdiensten. Er zijn workshops, initiaties en heel wat boeiende sprekers. Ook in het eerste uur hebben wij onder meer Fenna Jonkeren van de organisatie. We hebben ook Delphine Peel van het Zorgend Vrijwilligersnetwerk. Michael van Drogenbroek komt langs en we praten straks ook met Eva Strobbe van Museum.
2: Ja, en tussendoor kan je ook genieten van een heerlijk drankje uiteraard hier. Een frietje of een oliebol of een fris drankje. Het kan vandaag. We sluiten af met een live optreden van de Covrettes of de Covrets of zoiets. Ik weet niet hoe dat je het precies moet uitspreken. Die treden op om 5 uur 's namiddags. Deze namiddag dus. We blijven hier tot 2 uur met interviews, verhalen en de leukste muziek. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.
3: Dit is Zilver aan Zee Live Radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.

0: 3 september 2026 live vanuit de ASEG Wellington Hippodroom stammen hier op Zilver aan Zee. Een mooie beurs en we hebben bij ons Fenna Jonkheren van de stad Oostende. Fenna, waarom is deze beurs zo interessant?
1: Deze beurs is zo interessant volgens ons omdat we verschillende onderwerpen in de kijker zetten voor, die belangrijk zijn voor senioren. Daarbij hebben we ook verschillende stadsdiensten, organisaties en verenigingen die hun aanbod voor senioren bekendbaar komen maken. En er zijn ook verschillende workshops en initiaties.
0: Er zijn verschillende sprekers. Hoe hebben jullie de thema's gekozen eigenlijk?
1: Wij hebben in 2023 nog een ouderenbehoefteonderzoek laten uitvoeren voor de stad Oostende. En daaruit kwamen heel wat thema's naar voren die voor senioren belangrijk zijn. En daar hebben wij ook eigenlijk nu wat op gebaseerd om dan die thema's te kiezen.
0: Ja, de zaal is een beetje verdeeld. Straks voor het optreden uiteraard om 5 uur. En we hebben ook nog verschillende standen helemaal rechts in de zaal. Kan je misschien... kort uitleggen wie dat er allemaal staat. Er staat heel veel, hè?
1: Er staan inderdaad heel veel standen. Dus we hebben nu 48 standen. En daarnaast ook nog wat workshopstandjes. Dus wie staat er allemaal? Dat zijn van seniorenverenigingen, zoals Okra, VIF en Vlas en Volvo enzovoort. Tot verschillende stadsdiensten, zoals inbraakpreventie. Onze mantelzorgverenigingen, mantelzorghuis staat er. En onze vrijwilligerswerking enzovoort staan er. En dan staan er ook nog andere verenigingen die zich engageren voor senioren en die daarom bij ons pasten op deze stand.
0: Ja, op deze beurs, het is tot vanavond 5 uur eigenlijk, zijn workshops. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Kan je eens een voorbeeld geven van een workshop?
1: We hebben workshops yoga, we hebben workshops kantklossen, wolspinnen. Schilderworkshops, ook van museum komt er een workshop met een kunstbar, dus er is heel wat te doen.
0: Wat is het mooiste moment voor jou vandaag, als er heel veel volk komt?
1: Ja, ik denk wel dat het heel tof zal zijn als er heel veel volk komt, ook door dit weer, dat we eigenlijk niet hadden verwacht. We hadden gehoopt dat het mooi weer ging zijn na zo'n mooie zomer, maar nu hopen we toch dat er zelf met dit weer heel veel volk
0: komt. Ja, gelukkig zijn er heel veel zalen hier waar presentaties kunnen gebeuren en dat gebeurt op het eerste en tweede verdiep vandaag, dankzij het mooie weer.
1: Ja,
0: maar ze verwachten zon deze namiddag, dus geen paniek. Misschien nog even zeggen, de toegang is gratis. Men kan vanaf nu terecht tot vanavond 6 uur. Er is ook een optreden om 5 uur. Daarmee wordt de dag eigenlijk afgesloten.
1: Ja, inderdaad. We hebben gekozen voor een coverband, de Coverettes. Dat zijn 3 dames die een optreden geven. Het schijnt heel goed te zijn, dus kom zeker af.
0: Voilà. Ik zou zeggen, Fenna, bedankt voor dit interview. Veel succes met de organisatie, want er moet nog van alles gebeuren.
1: Er moet nog van alles gebeuren.
0: En wij gaan straks nog wat mensen interviewen hier op de beurs, maar eerst wat muziek.
2: Dit is Zilver aan Zee, het event voor 60-plussers. Met boeiende lezingen, workshops en een informatiemarkt rond gezond ouder worden.

0: helpen?
1: Wij hebben onze ondersteuning CM Spaak, waar vrijwilligers aan huis langs gaan om administratief te ondersteunen. Wij hebben CM Mobiel, waar chauffeurs medisch en sociaal vervoer verzorgen voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen rijden. Ons rolwagenvervoer is het vervoer in een aangepaste wagen voor rolwagengebruikers. En dan hebben we nog CM Oppas aan huis, waar de vrijwilliger de mantelzorger ondersteunt in de thuissituatie van de hulpvrager.
0: Een heel breed aanbod. Ik hoor u zeggen, de mensen gaan aan huis. Hoe ziet zo'n huisbezoeker uit?
1: Afhankelijk van de hulpvraag die gesteld wordt, dat kan zijn samen gaan wandelen, de klant wat ondersteuning bieden, maar dat kan ook nachtoppas zijn, waar de vrijwilliger de nacht doorbrengt bij de klant, zodanig dat de mantelzorger bijvoorbeeld de zoon of dochter ook een rustige nacht geeft. Dat kan ook een zorgzame aanwezigheid zijn, wanneer de mantelzorger bijvoorbeeld wekelijks gaat fietsen als hobby en zijn dementerende echtgenote niet alleen thuis kan laten. Dan zijn onze vrijwilligers er.
0: Wie zijn die vrijwilligers?
1: Het profiel van een vrijwilliger bij ons is vooral iemand die warm, zorgzaam en betrokken is. De leeftijd speelt niet echt een rol. Er is wel een minimumleeftijd van 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd. Onze oudste vrijwilliger is 90 jaar. Iemand die veel of weinig vrije tijd heeft, dat doet er niet echt toe. Want als vrijwilliger bepaal je volledig zelf je engagement.
0: Hoe komt het dat mensen zich inzetten als vrijwilliger?
1: Ik stel die vraag altijd aan een vrijwilliger die op intakegesprek komt. En het mooie vind ik altijd dat iemand, hoe oud of jong hij is, met welke intentie hij of zij het doet, het altijd is om nog iets, een betekenis te hebben in de maatschappij.
0: Wie mag er bij jullie aankloppen? Wie mag er langskomen?
1: Eigenlijk iedereen. Iedereen die zin heeft om te vrijwilligen, die warm, zorgzaam en betrokken is. Maar ook alle mensen ergens een zorg- of ondersteuningsnood ervaren, mogen zeker ook bij ons aankloppen.
0: Jullie begeleiden hen ook?
1: Wij begeleiden de vrijwilligers, wij coachen, wij zorgen voor vorming. Wij ondersteunen ze wanneer nodig.
0: Waar vinden de mensen jullie?
1: Standje nummer 10.
0: en buiten deze beurs?
1: Uiteraard. Op de website www.cm.be kan je ons terugvinden. En mag ik ook een telefoonnummer vermelden? Dat kan op 02-246-6260.
0: Bedankt voor het gesprek en veel succes, Delphine Peel.
2: Zilver aan Zee Live Radio. Met veel muziek en boeiende interviews rond gezond ouder worden.

0: Live vanuit de ASEC Wellington Hippodroom vandaag op Zilver aan Zee. We zijn tot 2 uur live op Radio B1 en Radio Noordzee. We hebben vandaag bij ons Michael van Drogenbroek, geen onbekende man, vooral bekend van televisie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom in onze cozy studio.
1: Ik vind het een heel mooi studio.
0: Heel mooi.
1: Hier in de zaal.
0: De tweede en derde helft van je leven, je hebt daar boeken over geschreven, al verschillende. Wat was je doel om die boeken te schrijven?
1: Wel, ik heb die samengeschreven met een collega die bij KNAK werkt, met Ewald Pironet. En we kregen eigenlijk de vraag, kunnen jullie geen boek schrijven met, we zijn alle twee financieel journalisten, met tips over geld voor iedereen? Hebben we meteen gezegd nee. Als journalisten moeten wij geen tips geven. En twee, voor iedereen, dat gaat niet, want voor iedereen is dat verschillend. Maar hebben we toen gezegd, we willen wel graag eens een boek schrijven met gewoon alles wat mogelijk is, wat de voor- en de nadelen zijn. Want het spaarboekje kent iedereen, maar wat aandelen zijn, wat obligaties zijn, waarom goud misschien interessant is, dat is voor een groter publiek misschien minder bekend. En dus dachten we gaan dat doen. Gewoon heel feitelijk, alle voor- en nadelen. Maar je moet natuurlijk al wel wat verzameld hebben om te kunnen investeren. En als we alles opzochten van gegevens die erover beschikbaar zijn, dan kwam het eigenlijk uit dat dat vanaf je 40, 45 ongeveer lukt in de tweede helft van je leven. Dat was ons eerste boek. En als dat geschreven was, dachten we hebben wel de smaak te pakken. En die tweede helft van het leven bouwt natuurlijk verder op wat je al aan keuzes gemaakt hebt. Bijvoorbeeld, wat voor job ga je doen? Spaar je dan je geld? Of geef je dat uit? Koop je of huur je iets? Ga je trouwen of niet? Dat is allemaal in wat wij dan de eerste helft van het leven hebben genoemd. Maar dan was er een groot probleem, want ons verhaal was nog niet verteld, maar de helften waren op. En gelukkig weet Ewald iets van voetbal waar ik werkelijk niks van ken. En in het voetbal spreekt men soms wel eens over de derde helft. Ik weet niet of jij een voetballiefhebber bent. Ik ook niet. Maar dat is de nabespreking tussen pot en pint. En dat kwam goed uit. De derde helft van het leven gaat voor ons over wat na je pensioen. En dus inderdaad, tweede en derde helft van het leven gaat dus over alles na je 40 ongeveer.
0: Ja. Die lezing vandaag gaat daar ook over. Is het niet moeilijk om al die info in één lezing te stoppen?
1: Ja, ik heb dat intussen wel al geleerd. Het is niet de eerste keer dat ik over het boek een lezing geef. Je kan natuurlijk niet alles vertellen in een uur. Je moet je wat beperken. Maar ik beperk me dan eigenlijk tot wat de essentie is van ons boek. En eigenlijk kan je dat in één zin samenvatten. Denk goed na. Denk misschien beter na dan dat we nu allemaal doen. Want wat we nu doen, is het geld dat we niet meteen uitgeven. We zetten dat massaal op een spaarboekje. En er zijn heel wat redenen om dat goed te vinden. Want dat is een heel veilige manier om je geld weg te zetten. Maar er zijn ook heel wat redenen om daar misschien toch iets beter over na te denken. Want als we sparen op een spaarboekje, en dat ga ik hier in de lezing straks aantonen met gewoon gegevens die we hebben, dan word je eigenlijk armer jaar na jaar. Je koopkracht vermindert. En dat is toch ook niet de bedoeling.
0: Ja, ik hoor soms mensen zeggen, ik ben nu 70. Is het nu nog de moeite om mij bezig te houden met investeren of beleggen of wat dan ook?
1: Ja. Is dan het antwoord. Waarom ook niet? Je moet altijd natuurlijk een buffer hebben, sowieso. En misschien is het op de 70ste, als je weet van er gaan misschien kosten komen ooit van een woonzorgcentrum en zo, is het misschien niet slecht om dat ook wel in te calculeren. Maar het is niet omdat je elk leven stopt en na de derde helft komt er geen ander deel meer. Daarna zijn er natuurlijk wel je nakomelingen, je erfgenamen, die misschien blij zijn dat je in de 10, 20, 30 jaar die je op je 70ste nog hebt, je geld wat meer aan het werk gezet hebt, dat wat meer opbrengt dan wat het op een spaarboekje zou opbrengen. Dus ja, er staat eigenlijk geen leeftijd, misschien een iets andere invalshoek, maar er staat geen leeftijd op investeren.
0: Het grote voordeel is natuurlijk dat die mensen van die leeftijd veel tijd hebben. Dus kunnen zich informeren.
1: Veel tijd? En meestal ook meer geld. Dat is het punt net van als je kinderen het huis uit zijn, als je huis afbetaald is, dan is er vaak wat meer over. Maar je inkomsten vallen natuurlijk ook terug. Als je met pensioen gaat, is er wat wij noemen echt een inkomensval. Ja, het wettelijk pensioen is in ons land niet bepaald florissant. Dat is voor iedereen verschillend. Maar je moet er eigenlijk van uitgaan dat je wettelijk pensioen, en dat krijg je heel die derde helft van het leven, zoals wij die noemen, die is minder dan de helft van je laatste loon. Dus je gaat ook die buffer wel wat nodig hebben, maar voor veel mensen, niet voor iedereen, dat moeten we ook altijd zeggen, er zijn mensen die het echt financieel moeilijk hebben, maar voor veel mensen is die derde helft ook een beetje een financieel comfortabele helft, waar ze ook dingen doen die ze in hun actieve leven minder kunnen doen hebben, reizen, uitstappen, met kinderen, kleinkinderen bezig zijn. Maar we weten ook dat naarmate we ouder worden, dat er ook meer kosten bij komen. Ik heb daar straks al het woonzorgcentrum aangehaald. Dat is een heel grote kost. Voor een heel groot deel, meer dan 4 op de 5 van de Vlamingen, is het wettelijk pensioen niet eens voldoende om een woonzorgcentrum te betalen.
0: Dus kinderen bijleggen eigenlijk. Ja.
1: Kinderen bijleggen, of wat we eigenlijk vooral zien is dat die buffer die we hebben opgebouwd in de tweede helft van het leven, dat die wordt gebruikt op dat moment. Dus het is eigenlijk wel goed dat je, ja, vreemd genoeg op je 40ste toch al denkt aan, als ik ooit 80, 85, 90 ben, van met wat ik nu opzij zet, hoe kan ik dat best laten renderen om er dan te volle van te kunnen gebruik maken.
0: Okay. Straks is de lezing, dus binnen ongeveer een kwartiertje. Mensen die luisteren kunnen nog langskomen.
1: Ja.
0: Het is gratis. En het is op het eerste verdiep hier, of op het tweede verdiep.
1: Derde verdiep.
0: Voilà. In de Assijk Gewelling Tony Hippodroom vandaag. Michael, veel succes met de lezing.
1: Ja, jullie met de radio.
0: En geniet van je dag.
1: Ja, absoluut. Ga ik zeker doen. Dankjewel. Dank je wel.

0: Over aan Zee Live Radio. Met veel muziek en boeiende interviews rond gezond ouder worden.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio B1 en Radio Noord zijn nog steeds live hier op Zilver aan Zee in de Wellington Hippodroom. Bij ons Eva Strobbe, u werkt bij Museum. Wie zijn jullie precies?
1: Wij zijn een kunsteducatieve organisatie in Oostende. En wij bieden zeer uiteenlopende workshops aan, aan mensen in de vrije tijd. Of ook aan groepen en ook aan senioren onder andere. Heel veel leeftijden.
0: Jullie team is vandaag verkleed als ober.
1: Inderdaad, omdat wij hier aanwezig zijn met Kunstbar. Dus wij spelen restaurant, wij serveren allerlei heerlijke kunstige gerechten waarmee mensen iets smakelijk kunnen maken.
0: Wat is dat bijvoorbeeld?
1: Dat kan zijn een van onze heerlijke zoute houtskoolboontjes, vers geplukt deze morgen. We hebben ook een overheerlijk aquarelsaladetje met aangepaste penselen en daarnaast ook nog een zeer krokant gipsgerecht.
0: Mensen gaan bij jullie aan de slag, creatief?
1: Ze gaan bij ons creatief aan de slag op hun manier dat ze zelf graag doen. En zij blijven zo lang of zo kort als ze zelf willen.
0: Mensen associëren Museum vaak met activiteiten voor jongeren, kinderen, maar er zijn ook activiteiten voor volwassenen.
1: Inderdaad, wij hebben heel wat activiteiten voor volwassenen. Onder andere een gezinsworkshops. Dus daar kunnen zij aan deelnemen samen met hun gezin, kleinkinderen. En wij hebben ook apart workshops voor volwassenen in de dag of 's avonds. Ik kan misschien even een paar ideetjes opnoemen. We hebben onder andere schilderen op zijde, op muziek. We hebben ook een kunstenaarsduo, Frank en Robert, die op bezoek komt voor een toffe workshop. We werken met softpastels, kleibar kan er van alles. Houtskool weghaaltechniek, punchnedel, druktechnieken, een waaier aan activiteiten.
0: Jullie hebben ook een groepsaanbod, verenigingen die bijvoorbeeld willen langskomen?
1: Dat hebben wij ook en ons aanbod kan je het best vinden op onze vernieuwde website. En dat is www.mu-zee-um.be.
0: Waar vinden de activiteiten plaats?
1: Die vinden plaats in de Edith Cavellstraat 10B in Oostende.
0: En jullie zijn nog de hele dag hier op Zilver aan Zee?
1: Ja, wij hebben een kunstbar shift in de ruime voormiddag en ook eentje deze namiddag.
0: Smakelijk.
1: Dus iedereen van harte welkom om te komen proeven.
0: Bedankt voor het gesprek, Eva Strobbe van Museum.
2: Live vanuit de Wellington Hippodroom. Dit is Zilver aan Zee, live radio.

0: Shakira was dat hier bij Zilver aan Zee Live Radio. Trouwens, een hele goede morgen toegewenst. Tot 6 uur vanavond staat hier alles in het teken voor iedereen vanaf 60 jaar jong. En de toegang die is trouwens volledig gratis. Dus inschrijven hoeft niet. Je kan dus gewoon langskomen hier in de Aasteg Wellington Hippodroom in Oostende. Heel wat te beleven hoor je op de achtergrond. En natuurlijk ook heel wat gesprekken. En daar zorgt Veert voor, onder andere, en Edwin.
1: Ja, de line dance is net begonnen op het podium. Mensen kunnen komen kijken, maar ze kunnen ook meedoen. We hebben bij ons Pille, een ervaren line dancer. Pille, goedemorgen.
2: Goeie zonnige morgen.
1: Een goede zonnige morgen. Nee, het is regenachtig.
2: Ja, wel ja.
1: Je bent vandaag van dienst hier als presentator.
2: Ja.
1: Wat is jouw taak hier?
2: Maar ik probeer een beetje alles aan te kondigen. De lezingen, de line dance die bezig is. Alle soorten dingen die, ja, die te doen zijn vandaag in Zilver aan Zee.
1: Ja, er zijn workshops, er zijn lezingen. Er is van alles te doen. Dus dan is het wel handig dat er iemand dit aankondigt.
2: Het is van ons te doen. Het is zeer interessant voor de mensen die al een beetje de 60 gepasseerd zijn, gelijk wij. En het is gratis. En het zijn in Wellington en de standen.
1: Heb je al een toertje gedaan tussen de standen?
2: Ik heb nog geen tijd om een toertje te doen. Nee. Ik heb wel lang aankondigingen gedaan, onder andere van Michael van der Hogenbroek, die zeer veel volk aantrekt.
1: Die nu bezig is met zijn lezing.
2: Die gaan dus start om 11:00.
1: Ja, om 11:00. Ah, oké, goed. Mensen die nog willen langskomen, de inkom is gratis hier in de Asseg Wellington Hippodroom in Oostende. Jij bent een muzikant, dat weten we allemaal. Ja. Straks is er een optreden van de Covrets. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Covrets is een groep met een soort covergroep met drie pittige dames. Die is een beetje rock and roll en de swinger al zo een beetje terugbrengen. Een beetje de muziek van de niet aan de oudere tijd, maar de rockabilly tijd.
1: Ja, 60s, 70s.
2: 60s, 70s muziek, ja.
1: En die treden een uur op als afsluiter van de dag.
2: Afsluiter van de Zilver aan Zee, ja.
1: Om 7:00, om 5:00 is dat tot 6:00 vanavond, dan sluit deze beurs af.
2: En om 14:45 hebben we nog een optreden van de singalong van Oostende.
1: Voilà, extra info. Voilà. Dankjewel Pille, veel
2: extra
1: succes filling. Vandaag.
2: Zeker vast. Iedereen van harte welkom.
3: Dit is Zilver aan Zee, het event voor 60-plussers. Met boeiende lezingen, workshops en een informatiemarkt rond gezond ouder worden.

0: Welkom bij Zilver aan Zee Live Radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.
1: Het is intussen 11 uur voorbij. We blijven bij jullie live vanuit de Aadzeg Wellington Hippodroom in Oostende. Dit is Zilver aan Zee Live Radio. En in dit tweede uur draait alles rond gezond ouder worden en voor elkaar zorgen. We hebben straks heel fijne gasten aan onze studiotafel. We beginnen met Barbara Keuleers. Zij komt vertellen over haar boek Vergeet Dementie. Een frisse kijk op een thema dat eigenlijk wel veel mensen raakt. Mieke Geldhof komt vertellen over mantelzorg. Wie zorgt er nu eigenlijk voor de zorgende? Christine de Vriend van de Parkinson Liga legt uit wat ze hier vandaag in Oostende betekenen. En tot slot verwachten we Judith van Perspectief over hoe je perspectief kan inschakelen in je dagelijkse behoeften. Dus blijf zeker luisteren tussendoor de leukste muziek. Dit is Zilver aan Zee Live.

0: stijgt de temperatuur met 20 graden bij het horen van deze Shakira. We hebben Marjorie Rosseel bij ons. En die werkt voor de sociale dienst voor ouderen van de stad Oostende. Marjorie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuke sfeer hier in de zaal. Veel volk ook. Heel veel mensen aan jullie stand?
1: Voorlopig wel. Mondjesmaat passeren er wel mensen.
0: Zeg Marjorie, we gaan het hebben over de sociale dienst van de stad Oostende. Mensen kunnen bij jullie terecht. Waarom komen ze bij jullie?
1: Mensen vanaf 65 jaar. Dus wij richten ons op de ouderen van de stad Oostende. Kloppen bij ons aan met allerlei soorten vragen. En dan gaan wij vooral in eerste instantie ook gaan kijken van oké, wat is er dan concreet nodig? Wat zijn de vragen? En dan zijn wij eigenlijk de zorgcoachen van dienst om eventueel de zorg intern op te nemen ofwel door te verwijzen naar andere diensten.
0: Zijn het enkel ouderen die komen of ook kinderen van ouderen bijvoorbeeld?
1: Wij richten ons wel op de ouderen, maar wij merken inderdaad dat de doorverwijzers zowel familieleden zijn die jonger zijn over dan 65 jaar of sociale diensten van andere instanties, van ziekenhuis of van mutualiteiten of zo, die ook wel de weg naar ons vinden. Evengoed, politie verwijst ook wel door naar ons, want wij hebben verschillende subteams, waaronder ook het meldpunt senioren in nood. Dus wij krijgen wel heel veel doorverwijzen, ook als er vanuit andere diensten gemerkt wordt van het is echt wel nodig dat de nodige ondersteuning voorzien wordt.
0: Met hoeveel mensen werken jullie op deze dienst ongeveer? Heb je daar een idee van?
1: Ik denk dat wij nu met een stuk of 10 zijn in totaal, maar we hebben inderdaad wel een RH die ook aan huis gaat. We hebben een eerste lijnspsychologe. We hebben 3 collega's binnen het meldpunt senioren in nood. De zorgcoaching op zich die ook aan huis gaat om de zorg te regelen. Maar we hebben evengoed een maatschappelijk werker die ook verbonden is aan het Centrum voor Dagverzorging, Clemence Wante, die ook de inschrijvingen doet en de opvolging daar. Ikzelf ben ook zorgcoaching voor de kortverblijven en voor de woonzorgcentra van Stad Oostende, dus van Lacour en van de Borenbreker, waar wij ook wel met een 3-tal collega's in staan. Dus het is wel een redelijk uitgebreide dienst.
0: Wat is de meest voorkomende vraag die jullie krijgen van ouderen?
1: Mensen zijn soms ook wel op zoek naar wat ondersteuning algemeen. Ze vinden niet altijd de nodige diensten waar dat ze onmiddellijk naartoe kunnen. Dus wij zijn heel vaak ook gewoon een doorverwijzer die dan echt wel ook een warme doorverwijzing gaan doen. Maar evengoed, mensen die eenzaam zijn en die op dat vlak dan ondersteuning nodig hebben. Dus het is zeer uitgebreid.
0: We hebben het over eenzaamheid. Mensen moeten zichzelf beredden. Die mensen komen dan veel sneller bij jullie aankloppen?
1: Onder andere, maar wij merken gewoon ook wel dat heel veel anderen, buren die toch wel de nodige bezorgdheden hebben, ook wel aankloppen bij ons.
0: Heel belangrijk, hoe kunnen ze bij jullie terecht? Waar zijn jullie terug te vinden? Is er een website? Is er een adres?
1: Ja, wij zijn terug te vinden in Huis Willy Kooi in de Hospitaalstraat 35 in Oostende. Maar je kan ons ook opbellen op 059 59 13 99. En wij zijn uiteraard ook te vinden op de website van Stad Oostende.
0: Oké, Marjorie, ik wens je veel succes vandaag aan jullie stand. Hopelijk krijgen jullie veel vragen en kunnen jullie veel mensen helpen.
1: Dankjewel.
0: Voilà, Marjorie van de Sociale Dienst voor Ouderen. Terug te vinden hier op de stand op de Assegwellington Hippodroom tijdens Zilver aan Zee.
2: Dit is Zilver aan Zee, live radio.

0: Zilver aan Zee nog de hele dag lang hier op de Wellington Renbaan in Oostende, gratis toegankelijk. We staan hier met Mieke Geldof. Mieke, u bent coördinator van de dienst mantelzorg van de stad Oostende. Wat doen jullie precies?
1: Wel, binnen Oostende

0: Voor iemand, je zorgt voor iemand, dat kan heel laagdrempelig zijn. Dat kan bijvoorbeeld ene keer in de week achter boodschappen zijn. Maar dat kan soms gaan, zeker als dat voor iemand is waar je partner of zo waarmee samenwoont. Dat kan gaan na 24 uur of 24, 7 dagen op 7. Dus er zijn daar heel veel gradaties in van hoe zwaar de zorg voor iemand is.
1: Wat maakt het de moeite waard voor de mantelzorger?
0: Wel, als je kan zorgen voor iemand dat je graag ziet, is dat fantastisch. Het is niet altijd even gemakkelijk, hè? Dat zeg ik niet. Dat kan soms heel zwaar zijn, ook mantelzorg. En we mogen dat zeker ook zeggen. Maar als je bijvoorbeeld kan zorgen voor je mama of je papa, broer of zus, want ook jonge kinderen kunnen mantelzorger zijn. Als je onder 18 bent, ben je een jonge mantelzorger. Als je daar kan voor zorgen, en meestal de mensen waarvoor je zorgt, appreciëren dat wel ook.
1: Wat als het voor mantelzorgers even te veel wordt, die zorg?
0: Wel, er is het inloophuis mantelzorg in Oostende. We hebben vrije inloopmomenten, dus mantelzorgers kunnen daar terecht voor allerlei informatie. Dus informatie, vragen, opstart thuiszorg, opstart gezinszorg. Ook al is het of een luisterend oor, een keer hun hart luchten, daar kunnen ze zeker ook bij ons terecht.
1: Waar bevindt dat mantelzorghuis zich?
0: Wel, dat is in de Torhoutse Steenweg nummer 19, hier in Oostende. En wij hebben vrije inloopmomenten op dinsdagochtend en donderdagochtend. Maar als ze op afspraak willen komen, kan dat even goed. Ik ben maar een mailtje weg of een telefoontje weg om een afspraak te maken. Dus kan zeker.
1: En je bent hier nog de hele dag op de beurs. Mickey, jullie staan hier op de beurs met een bijzonder nieuw item. Wat is het?
0: Wel, wij staan hier ook met de dimensiekeuken. Dat is een keuken waar niets vertrouwd aanvoelt. Een keuken waar we eigenlijk mensen op een zeer laagdrempelige manier willen kennismaken hoe het zou zijn als je dementie hebt. Dus dat is een spelletje dat we spelen. Het duurt maar een paar minuten. Iedereen mag langskomen. En we willen eigenlijk het bewustzijn rond dementie daarmee verhogen.
1: Die dementiekeuken die is gemaakt door het VTI en die gaat nu reizen.
0: Ja, inderdaad. Wij hebben die bij Stad Oostende. Wij staan nu vandaag hier op de beurs. Maar in de week van dementie, dat is de week van 21 september, dan staan wij in het woonzorgcentrum Lacour of in het woonzorgcentrum Borrebreker. Maar ook gaan wij daarmee rond naar alle woonzorgcentra in Oostende, scholen. Eigenlijk om het bewustzijn rond die mensen te verhogen. En we kunnen daar heel ver mee gaan. Ik stel zelfs voor dat we eventueel op de Paulusfeesten daarmee kunnen staan. Dus zolang we die bewustzijn rond die mensen maar kunnen verhogen bij zoveel mogelijk Oostendenaars.
1: Mensen of organisaties die zeggen we willen met die dimensiekeuken iets doen, waar moeten zij contact nemen?
0: Wel, dat kan via mij. Ik heb een makkelijk mailadres of een makkelijk telefoonnummer. Dat is mantelzorg@oostende.be. En dan kijken we wanneer dat mantelzorg of wanneer dat de dementiekeuken tot bij hen kan komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Galthof.
2: Zilver aan Zee Live Radio. Met veel muziek en boeiende interviews rond gezond ouder worden.

0: volgend jaar de headliner op Rock Werchter Tame Impala. We hebben bij ons Christine de Vriend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent verantwoordelijk voor de Parkinson-liga vandaag hier op deze beurs. Vertel eens wat meer over de Parkinson-liga. Wat doen jullie precies?
1: Bij de Parkinson-liga doen we eigenlijk heel veel zaken. We willen mensen sensibiliseren. Maar voor ons is ook heel belangrijk het contact tussen lotgenoten bevorderen. En dat doen we in verschillende contactgroepen. En hier in Oostende hebben we een contactgroep Oostende waar we verschillende activiteiten organiseren. Zo organiseren we wekelijks onze Parkinspoor. Dat is sport waar we samen oefenen, want samen is toch veel leuker dan alleen. En we doen dat onder begeleiding van een kinesiste. En zij geeft ons oefeningen die specifiek aangepast zijn aan de noden van mensen met Parkinson. Deze activiteit, de Parkinspoor, gaat elke week door de dinsdagavond van 17:30 tot 18:30 in de schaperijen.
0: In Oostende uiteraard.
1: In Oostende uiteraard.
0: Ja, wat merken mensen vooral niet in het begin van de ziekte? Heel veel mensen merken niet dat ze Parkinson hebben. Hoe ontdekken ze dat meestal?
1: Heel vaak wordt de ziekte ontdekt door een motorische storing, heel vaak door het beven, waardoor dat mensen eigenlijk de gedachte hebben dat Parkinson vooral beven is, wat helemaal niet waar is. Er zijn een veertigtal symptomen die kunnen verbonden zijn met Parkinson. En eenmaal de diagnose gesteld, beseffen ze heel vaak dat ze eigenlijk al heel lang met Parkinson zitten, omdat Parkinson kan zich bijvoorbeeld ook uiten in constipatie. Onrustig slapen, een beetje een depressief gevoel. Dus eigenlijk symptomen die je niet onmiddellijk zal linken aan Parkinson.
0: Het is heel belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten, want iedere, ja, iedere persoon is anders.
1: Dat absoluut. Dus dat contact willen we bevorderen. Eén, door dat wekelijks contact, maar we doen daarnaast ook maandelijks hebben we een activiteit die we organiseren. Die gaat meestal door de vierde maandag namiddag van de maand in het viooltje. En we bieden een hele variatie aan. We hebben soms een leuke activiteit. We nodigen soms een interessante spreker uit. Of we doen een concertje. We hebben ons nieuwjaarsreceptie. Kortom, eigenlijk voor elk wat wils. En ook daar proberen we zoveel mogelijk te starten met de beweegmoment. Omdat bewegen wel echt zeer belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Geven jullie ook raad over de ziekte of moeten ze daarvoor bij de dokter zijn?
1: Medische informatie die moeten ze inderdaad gaan halen bij de dokter.
0: Jullie kunnen natuurlijk mensen helpen om in beweging te blijven, om actief te blijven, want dat is zeer cruciaal bij Parkinson.
1: Bewegen is eigenlijk de belangrijkste niet-medicamenteuze manier om de ziekte zo lang mogelijk tegen te houden. Absoluut.
0: Men wil informatie krijgen over de Parkinson Liga Oostende. Waar kunnen ze daarvoor terecht?
1: Je kunt altijd terecht bij oostende@parkinsonliga.be of telefonisch 0478 96 81 89. En mag ik ook graag reclame maken voor ons wandelevenement die doorgaat op 20 september in Duin en Zee. En die organiseren we. Dit is de tweede keer dat we dit organiseren. Wij organiseren dit om geld in te zamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En dat is broodnodig.
0: Voilà, ik zou zeggen, de oproep mag gehoord worden. Mensen zijn verwittigd. Ze kunnen meewandelen voor het goede doel, in dit geval voor Parkinson. Christine, mag ik u bedanken voor uw komst en veel succes op de stand.
1: Hartelijk dank.
0: Voilà, dat was het. Christine de Vriend van de Parkinson Liga in Oostende.
2: Welkom. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: Zilver aan Zee, live vanuit de Asseg Wellington Hippodroom. We zitten hier live tot 2 uur. De beurs duurt tot 18 uur. Er is nog een optreden ook om af te sluiten. We hebben bij ons, even kijken, Sandra van Perspectief. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen iedereen.
0: Jij staat hier met een stand samen met een collega over Perspectief. Mensen kunnen meer info verkrijgen. Wat doet Perspectief precies?
1: Perspectief biedt vrijwilligerswerk aan. De mensen mogen een beetje zelf kiezen hoe dat ze dat invullen. Kwestie van tijd, kwestie van opdrachten. Van opdrachten kan ik een beetje meer uitleg geven. Dat gaat van boodschappen doen samen met de mensen die niet meer zo mobiel zijn. Samen een wandelingetje maken als ze iets buiten willen. De hondjes laten wandelen, dat kan ook gebeuren. Dan hebben wij verder ook werkende scholen. Bijvoorbeeld de voorschoolse of de naschoolse kinderopvang. Ook hebben we personen die helpen met de soepbedeling over de middag. De boterhammetjes smeren. Verder hebben wij ook nog chauffeurs nodig die de mensen eens tot aan de tandarts of tot bij de bank kunnen brengen. Dat gebeurt dan met de eigen wagen van de mensen. We hebben ook de digibanken, waar alle mensen terecht kunnen voor vragen over internet. Nieuwe telefoon dat ze gekocht hebben, dat ze niet goed weten hoe dat precies werkt.
0: Dat is een succesverhaal, hè, die digibanken.
1: Inderdaad, inderdaad. Heel veel mensen bezoeken onze digipunten om een woordje uitleg te krijgen. De vrees om iets nieuws te proberen zit er altijd in bij de mensen. En zeker bij de oudere mensen. Vandaar dat die digibanken heel veel succes hebben.
0: Ja, mensen kunnen beroep doen op Perspectief om hulp in te schakelen. Laat het ons het zo omschrijven. Kost dat iets?
1: Dat kost een kleine bijdrage van €6,50 ongeveer per uur. Maar wij zoeken ook vrijwilligers daarvoor. En de mensen daarvoor krijgen ook een kleine vergoeding van een €4,1 per uur. Maar dat is nog altijd een klein bedrag in vergelijking met wat de mensen anders zouden betalen aan hulp.
0: Ja, inderdaad. En ook leuk verdiend. Dat zijn meestal mensen die niet werken of minder aantal uren werken, die nog iets willen bijverdienen. En dat kan dan via Perspectief.
1: Het kan inderdaad via Perspectief, maar de meeste mensen bij ons doen dat wel omdat ze een goed hart hebben. Ze doen het niet enkel voor het geld, want dat is een kleine bijdrage.
0: Oké, de bijdrage is altijd welkom, laat het ons zo omschrijven. Wat zijn nog de activiteiten van Perspectief? Zijn er nog zaken die je wilt toevoegen?
1: Ik had graag nog laten weten dat wij ook soms flyers bezorgen bij de mensen thuis. Dus van deur tot deur gaan. De openbare toiletten die je vindt in Oostende en de andere gemeenten waar we te werk gesteld zijn, die worden ook bemand door ons. Zoals hier vandaag de standen die hier staan, die helpen wij ook soms mee opbouwen en afbreken.
0: Dus organisaties kunnen ook beroep doen op vrijwilligers om bijvoorbeeld tafels en stoelen uit te zetten.
1: Inderdaad, dat gebeurt ook door onze diensten.
0: Voilà, meer compleet programma kan je terugvinden op de website van Perspectief. Uiteraard, meer mensen, meer informatie kunnen ze ook verkrijgen in de Stuiverstraat, waar jullie kantoor is.
1: Dat klopt. En binnenkort verhuizen wij ook naar een andere locatie. Dat is aan het Gerechtsplein.
0: Dat is de Timmermansstraat, als ik het mij goed herinner.
1: Timmermansstraat, nummertje 1, juist op de hoek.
0: Voilà. Ik zou zeggen, Sandra, hartelijk bedankt om naar hier te komen. En veel succes met Perspectief.
1: Graag gedaan. En tot...
0: Tot de volgende keer, absoluut. Wij schakelen ook Perspectief regelmatig in voor onze activiteiten. Voilà Ludo, tot zover dit gesprek. Het is bijna 11:45. En u luistert naar Zilver aan Zee Live Radio op B1 en Noordzee.
2: Live vanuit de Wellington Hippodroom. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.

Dat waren Womack & Womack met Teardrops hier bij Zilver aan Zee. En dat was een uur vol zorgbeweging en vele warme verhalen. Dankjewel aan al onze gasten en natuurlijk ook aan jullie om te luisteren. Maar we zijn nog lang niet klaar hier in de Aasteg Wellington Hippodroom. Want in het volgende uur gooien we het over een heel andere boeg. We starten met Alexander Odent van Praia Loga over rust en soepel blijven. Daarna komen de radioamateurs van Oostende langs. De reisvrienden schuiven aan met Jean-Pierre Coquuit en Florie Barrière over samen op stap gaan. Inge Brusselen komt vertellen over Saro. En we sluiten af met Fleur Baten over wonen. Blijf dus zeker hangen tussendoor de leukste muziek, want dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: Zilver aan Zee Live Radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.
1: Een goedemiddag en welkom terug nog altijd live vanuit de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Dit is Zilver aan Zee Live Radio. We duiken meteen het derde uur in en dat wordt een verrassend gevarieerd uurtje met 5 keer een heel ander verhaal. We beginnen met Alexander Odent van Pralaya Yoga over rust vinden en soepel blijven. Daarna schuiven de radioamateurs van Oostende aan. Jean-Pierre Cocuyt en Florie Barrière komen vertellen over samen op stap gaan met de reisvrienden. Ingrid Busselen legt uit waar Sarah voor staat. Saro voor staan beter en tot slot Fleur Baarten over wonen, een thema dat vroeg of laat aan iedereen aanbelangt. 5 gasten, veel goesting en tussendoor natuurlijk de leukste muziek. Blijf luisteren, want dit is Zilver aan Zee Live Radio.
0: Ik tel de

0: Zilver aan zee, de beurs nog tot vanavond hier op de Wellington-renbaan in Oostende. Bij ons Alexander Odent van Pralaya Yoga. Alexander, wat is Pralaya Yoga precies?
1: Pralaya Yoga is een update in anatomie. Dus de allerlaatste nieuwe ontdekkingen rond mobiliteit en anatomie komen vanuit de Pralaya Yoga.
0: Het is geen gewone yoga.
1: Nee, het is ontwikkeld door Robert Bustani. Man is 78 jaar en heeft zijn leven toegewijd rond gewrichtsproblemen. Dus we zien dat naarmate dat mensen ouder worden, roesten ze vast. En hoe kan je dat voorkomen en oplossen?
0: Mensen denken dan, ik ben een beetje stijf, ik ben wat ouder, yoga is niks voor mij.
1: Ja, yoga, een misconceptie is dat yoga stretchen is. Yoga is niet stretchen. Yoga is het aanspannen en cultiveren van spieren en is het stretchen van het bindweefsel.
0: Ook een aanbod doe je voor senioren?
1: Zeer zeker. Dus wat dat we zien is dat als mensen boven de 35 komen, dan bevriezen de bijlspieren en de hamstrings. Dus de heupen worden dysfunctioneel. Hoe kun je mobiliteit bewaren is wat ik doe.
0: Wat zijn de effecten als ze dan die Pralaya Yoga doen?
1: Als je wil oefenen en je hebt discipline, dan kan je je mobiliteit bewaren tot de laatste dag van je leven.
0: Je bent hier op Zilver aan Zee, de beurs. Je staat hier boven. Wat doe je hier precies?
1: Ik geef behandelingen en een aantal korte workshops waarin ik mensen toelicht rond hoe Pralaya Yoga mij heeft genezen en hoe zij zichzelf kunnen genezen of hun mobiliteit kunnen behouden.
0: Mensen kunnen ook bij jou terecht in Oostende.
1: Zeer zeker. Ik ben freelance docent en ik geef les in onder andere het viooltje, Mind Your Body. En in Oostende is dat het.
0: Ja, de mensen kunnen daar terecht als ze met jou willen kennismaken of vanavond hier tot 18 uur. Bedankt voor het gesprek, Alexander.
2: Goedemorgen, dit is Zilver aan Zee, live radio. Nog tot 2 uur.

0: ook op zilver aan zee, de Antares Bridge Club. Bij ons Karen van de Wal. Karen, u bent voorzitter. Die Bridge Club, wat is dat precies?
1: Een Bridge Club is een groep van mensen die via het bridgespel eigenlijk sociale contacten onderhoudt, hun hersenen alle mogelijke stof tot nadenken geeft en eigenlijk in spelverband de beste connecties zoeken, de beste eindresultaten van giften in het spel. Het is een deksport.
0: Het is een kaartspel. Meeste mensen kenden andere kaartspelen. Dan denk ik, bridge, dat is moeilijk.
1: Bridge is een beetje anders. Bridge, als je graag kaarten speelt, gelijk welk spel, dan speel je waarschijnlijk ook graag bridge. Bij bridge is er een opstapje. Je hebt een aantal, beperkt aantal lessen nodig om je die stapjes te leren zetten. Maar eens je die lessen hebt genomen, kan je eigenlijk redelijk snel meespelen bij de normale drives in de Bridge Club. En, positief, Antares Bridge Club organiseert op regelmatige basis ook scholing voor nieuwe beginnende bridgers. En op zaterdag begint een nieuwe cursus, maar we verzamelen ook de gegevens van mensen die in de toekomst geïnteresseerd zijn, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de boeiende grondslagen van dit spel onder de knie te krijgen.
0: Is daar veel belangstelling voor bridgen?
1: Er is veel belangstelling. Er is ook een groeiende belangstelling van een jonger aantal mensen. Want het was eigenlijk een beetje gelabeld als een sport voor oude mensen. En vandaar dat we onze lessen ook zoveel mogelijk proberen te geven op bijvoorbeeld zaterdagochtenden. Om meer mensen die ook nog werken bijvoorbeeld de kans te geven om toch die basisstappen onder de knie te krijgen.
0: Mensen die de Antares Bridge Club willen contacteren om misschien eens te komen kijken of kennis te maken. Wanneer kan dat en waar kan dat?
1: Je kan op onze website al onze spelmomenten vinden. Je kan gewoon per mail contact opnemen. Er staat een telefoonnummer op, dus je kan eigenlijk ons contacteren. Op donderdag speel je bijvoorbeeld al bridge. Dan kan je op donderdag altijd langskomen in Hotel Royal Astrid. En dan zorgen wij ervoor dat, zelfs als je alleen bent, dat er altijd iemand van de bestuursleden is die ervoor zorgt dat je een compagnon hebt die namiddag. Dus op donderdag namiddagen, als je al kan bridgen en je wil eens komen kijken, kom dan graag eens naar Royal Astrid. Wij verwelkomen jullie met open armen.
0: Bedankt voor het gesprek, Karen van de Wal.
2: Zilver aan Zee Live Radio. Met veel muziek en boeiende interviews rond gezond ouder worden.

0: Radio B1 en Radio Noordzee nog steeds op Zilveren aan Zee op de Aanslag Wellington Hippodroom in Oostende. Een mooie stand hier ook van de bibliotheek. Bij ons bibliothecaris Goedroen Verduin. Goedroen, wie zijn die bezoekers aan de Oostendse bibliotheek?
1: Ja, goedemiddag. Eerst en vooral wil ik zeker zeggen dat iedereen van harte welkom is in de bibliotheek. Dus iedereen die een adres heeft in België kan gratis lid worden van de bibliotheek, materialen uitlenen en ook deelnemen aan onze activiteiten. Wij zien wel dat de grootste groep zijn de kindjes en ook de leeftijd vanaf 40 jaar. Wij krijgen ook zeer veel grootouders over de vloer die boekjes uitlenen voor de kleinkinderen of die deelnemen aan activiteiten en voorleessessies met de kleinkinderen.
0: U zegt grootouders. Hebben jullie een aanbod voor grootouders, senioren in het algemeen?
1: We hebben een zeer uitgebreid aanbod. We hebben natuurlijk senioren die gebruik maken van het gewone aanbod. De spannende boeken, de romantische boeken, de non-fictieboeken. We hebben wel een speciaal aanbod voor slechtzienden. Dat zijn uiteraard niet alleen senioren. Dat zijn grote letterboeken. Daarnaast hebben wij ook een aanbod aan luisterboeken. En wij werken ook samen met de Luisterpuntbibliotheek. We hebben ook een e-boekenplatform waar het mogelijk is om e-boeken, dus elektronische boeken, uit te lenen. Omdat wij wel horen van ouderen dat het niet altijd gemakkelijk is om een boek lang vast te houden.
0: Dat digitale, dat wordt steeds belangrijker.
1: Ja, dat klopt. Nu, wij zien ook wel veel senioren die al goed mee zijn met de digitale evolutie, maar er is natuurlijk ook wel nog een grote groep voor wie het niet evident is. Wij hebben al heel lang een digipunt in de bibliotheek. We hebben dat nu uitgebreid met 2 extra digibalies. Dus als je een probleem hebt met je smartphone, je laptop, met iets mee, ben je van harte welkom in de bibliotheek op vaste tijdstippen.
0: U wil ook een bijzondere oproep doen.
1: Dat klopt. Senioren zijn zeer geëngageerd, dat hebben wij al gemerkt. En wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Dat is zeer gevarieerd, gaande van boeken wegsteken tot voorlezen of helpen met knutselactiviteiten. Heb je nog wat vrije tijd en ben je geïnteresseerd in de werking van de BIP, kom zeker eens langs, ga met ons in gesprek en dan kijken we waar we elkaar kunnen helpen.
0: Dat kan hier op Zilveren aan Zee, op jullie stand. Het kan ook in de bibliotheek. En aan de balie dan?
1: Het kan zeker aan de balie in de bibliotheek. Je kunt ook een formulier invullen aan onze stand of je mag ook altijd een mail sturen naar vrijwilligers.bibliotheek@oostende.be.
0: Hartelijk dank voor het gesprek, bibliothecaris Goedroen Verduin.
2: Dit is Zilver aan Zee, het event voor 60-plussers. Met boeiende lezingen, workshops en een informatiemarkt rond gezond ouder worden.

0: Ondertussen is het 12:30 geworden hier in de Asseg Wellington Hippodroom. We staan hier op Zilver aan Zee, een organisatie van de stad Oostende, voor 60-plussers. En het staat hier toch een 60-plusser naast mij, Jean-Pierre. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent van de reisvrienden van het kasteeltje in Zandvoorde.
1: Ja.
0: Een OC, een ontmoetingscentrum die zeer actief is?
1: Uitermate zeer actief. Zeker overdag ook. We zijn verschillende hobbyclubs. Ook, we hebben hobbyclubs die s'avonds ook afkomen. En ik heb er eigenlijk vroeger altijd gewerkt, 18 jaar. En ik heb altijd ingestaan voor de reisuitstappen. En ze hebben mij dan gevraagd, nu dat ik op pensioen ben, of dat ik het wil verder doen als hobbyclub. En ik ben nu verder aan het doen samen met Florie Barrière, die ook een vrijwilligster is voor de reisclub.
0: Voilà, en de bedoeling is dat jullie dagtrips organiseren. Dat doen jullie 2 keer per jaar. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Dus we kijken eigenlijk meestal naar het toegankelijke, ook het prijselijke. En ook naar onze senioren toe, die nog redelijk mobiel zijn. Rollators kunnen nog wel mee. We proberen ook uit te zoeken naar locaties met een lift of zo weinig mogelijk trappen. En ook binnen het budget.
0: Ja. Jullie organiseren 2 keer per jaar, voorjaar. Ja. Dat was naar Meissen?
1: Ja, dat klopt. In het voorjaar zijn we naar het Fort van Brino geweest, onder begeleiding met een gids. En dan zijn we dan, 's middags was iedereen vrij om te gaan eten. Soms zijn er maaltijden inbegrepen, maar nu was iedereen vrij. En in de namiddag zijn we dan naar de plantentuin van Meissen geweest.
0: Een mooie beleving.
1: Ja, zeker en vast en kleurrijk.
0: Ja, inderdaad. Dit najaar hebben jullie terug een reis op stapel staan.
1: Dat klopt. Op vrijdag 4 december gaan we de grens over naar Noord-Frankrijk. Dan gaan we naar de kerstmarkt van Arras. Naar het schijnt is het een van de grootste kerstmarkten van Noord-Frankrijk. Dus de brieven zijn in de maak. Binnen een 2-tal weken worden ze verstuurd en ook per mail. En dan beginnen de inschrijvingen.
0: Dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Hoe kunnen mensen inschrijven? Moeten ze naar het OC komen of kunnen ze dat online raadplegen?
1: Nu momenteel heb ik hier nog een brief liggen met een inschrijvingslijsten. Dus die mensen die nu inschrijven gaan automatisch een brief krijgen of een e-mail. En dan kunnen ze zich inschrijven.
0: Wat kost zo'n reis voor 1 dag?
1: Dus deze reis is al berekend. Dat gaat rond de 30 euro kosten. Dan krijgen ze wel, 's morgens bij aankomst in het OC, bij de afspraak, een tas koffie en een croissant.
0: Leuk ontbijtje.
1: Ja, zeker en vast.
0: En hoe laat vertrekken jullie dan ongeveer?
1: Dus normaal, de kerstmarkt gaat maar open rond 11 uur. Dus kunnen we nog vertrekken rond 9 uur, 8:45. Dan zijn we daar juist op tijd dat de kerstmarkt begint. Want als we te vroeg zijn, is het ook niet leuk. En de mensen gaan zich vervelen. En nu kunnen ze dan direct tot de kerstmarkt.
0: Ja, de hele dag op de kerstmarkt is wel intensief, hè?
1: Ja, zeker en vast. In het verleden hebben we het ook meegemaakt naar Canterbury. Dat is een echte pittige dag.
0: Staat er al iets op het programma voor volgend jaar?
1: Ik ben aan het kijken voor volgend jaar naar dingen, naar Vlaams Brabant eventueel iets te doen met een culinaire uitstap. Dus omdat ik ook nog veel extra's doe in de horeca, in Diest. En ik heb al afgesproken met de baas dat we eventueel daar een culinaire maaltijd kunnen benutten.
0: Voilà, iets om naar uit te kijken. Hebben jullie ook een website of een pagina?
1: Er staat gewoon alles te volgen op de Facebookpagina van OC Het Kasteeltje.
0: Voilà, Het Kasteeltje, dat is de key name voor vandaag. Ik wens jou heel veel succes bij het organiseren van jullie trips. De reisvrienden uit Zandvoorde.
1: Ja, dank u wel.
0: Jean-Pierre, bedankt. Straks hebben we nog Ingrid Busselen van SARO, dat is de Senioren Adviesraad. En we hebben, ja, dan zijn we al meteen aan het einde van ons derde uur, Ludo. Maar ik stel voor dat we eerst gaan luisteren naar Dua Lipa.
2: Goedemiddag, dit is Zilver aan Zee, live radio. Nog tot 2 uur.

0: Radio B1 en Radio Noordzee live op Zilver aan Zee op de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Bij ons Ingrid Busselen. Ingrid, u bent voorzitter van de SARO, de Senioren Adviesraad. Wat doen jullie precies? Wie zijn jullie?
1: Het is de bedoeling van de adviesraad. Ik ga misschien beginnen met te zeggen wie lid is van de SARO. Dat zijn ouderenverenigingen die dus activiteiten organiseren voor ouderen. Dat is onze basis. Daarnaast hebben wij ook onafhankelijke, wij noemen dat geïnteresseerde burgers, die kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de SARO en hun steentje bijdragen. De SARO, wat doen wij? Wij vangen signalen op vanuit die verenigingen, van beide leden van die verenigingen. Signalen die met senioren te maken hebben.
0: Hoeveel verenigingen en personen zijn lid bij jullie?
1: Er zijn op dit ogenblik een 25-tal verenigingen lid van de SARO. Daarbij hebben we dus die enkele onafhankelijken.
0: U zegt, we krijgen signalen van verenigingen over dingen die hen bezighouden. Wat houdt Oostendse senioren bezig?
1: Wij hebben binnen de SARO werkgroepen. We hebben een werkgroep wonen, een werkgroep mobiliteit. En wij starten nu in september nog met een werkgroep zorg en welzijn. Daar worden de verschillende soorten signalen in verwerkt in die werkgroep. En hebben wij dus alles wat met mobiliteit te maken heeft. Dat senioren zeggen dat kan beter of dat moet veranderen of dat is een gevaarlijk punt, dat centraliseren wij en komen wij in contact met de stadsdiensten om te overleggen wat dat wij kunnen verbeteren.
0: Wat jullie kunnen bereiken, waarvoor jullie pleiten. Kunt u een voorbeeld geven van iets waarvan u de voorbije jaren hebt bepleit die er gekomen is?
1: Wel, bij de vorige legislatuur van de SARO hebben wij enorm gepleit voor de taxis aan het station van Oostende. Dus dat was een punt. Nu hebben wij ook enkele punten, maar waar wij nog volop mee bezig zijn. Onder andere de bereikbaarheid van het polderbos. Voor senioren is dat ook een probleem. Als zij willen vaarwel zeggen aan hun vrienden of familieleden, is dat voor vele senioren moeilijk om daar te geraken.
0: Mensen die willen aansluiten bij de SARO als individueel persoon of eventueel met de vereniging, hoe moeten ze dat doen?
1: Dan kunnen zij contact opnemen. Wij hebben ook een nieuwsbrief. Op de website van de stad Oostende kunnen zij ons ook terugvinden, de SARO. Als zij onze bericht sturen, daar staan ook telefoonnummers bij, dan kunnen zij ons bereiken en dan krijgen zij de informatie van ons.
0: Jullie blijven een belangrijke stem in Oostende.
1: Ja, inderdaad. Dat willen wij, een duidelijke stem voor senioren zijn. Wij hebben ook een overeenkomst met de stad Oostende, waar wij ons rechten en plichten hebben om die communicatie over senioren te verbeteren.
0: Bedankt voor het gesprek, Ingrid Busselen van de SARO.

0: Sabrina Carpenter met Espresso. En zo sluiten we het derde uur af van Yoga tot de Eter. Van Samen op Reis tot de Senioren Adviesraad. Dankjewel aan onze gasten en ook aan jullie natuurlijk om erbij te zijn. Maar blijf zeker hangen, want ook het volgende uur zit boordevol. We beginnen met Fleur Baarten over wonen. Daarna komt Nicolas Maas langs met de Zorro's over inbraakpreventie. Monique Willems vertelt over de MS-liga. Gilles Van Hoeken neemt ons mee naar de ontmoetingscentra van Oostende. Charlotte Goeman schuift aan namens de gezondheidsmakers. En we sluiten af met de sociale dienst voor ouderen. Dus 6 gasten, veel nuttige info. En tussendoor de leukste muziek. Dit is Zilver aan Zee Live Radio. Rechtstreeks vanuit de Aastig Wellington Hippodroom.
1: Spinderella cut it up.

0: bij Zilver aan Zee Live Radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.
1: Welkom terug bij Zilver aan Zee Live op B1 en Radio Noordzee. Rechtstreeks vanuit de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het is hier nog altijd druk, gezellig en boordevol beleving. En we doen nog graag even door een uurtje, doen we nog door eigenlijk. Meteen ook het laatste uur van deze radio-uitzending. Dit uur draait het rond thuis, gezondheid en de weg vinden naar de juiste hulp. Fleur Barten opent het vuur met alles over wonen. Nicolas Maas komt langs met de zorro's over inbraakpreventie en veilig thuis zijn. Monique Willems vertelt over de MS-liga. Gilles Van Hoeken neemt ons mee naar de ontmoetingscentra van de stad. Charlotte Hoeman schuift aan namens de gezondheidsmakers. En tot slot de sociale dienst voor ouderen. 6 gasten, veel bruikbare info en tussendoor de leukste muziek. Blijf dus luisteren.
0: Goedemiddag, dit is Zilver aan Zee Live Radio. Nog tot 2 uur.

0: En u luistert naar Radio Noordzee en Radio B1 live van op de ASSER Wellington Hippodroom voor Zilver aan Zee. En vandaag staat Fleur bij ons van de dienst te wonen. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De zon komt erdoor.
1: Ja, perfect. Ja,
0: na de regen van vanmorgen. En dat wil zeggen dat mensen nog hier terecht kunnen tot 6 uur vanavond. Hè. En de inkom is gratis. We gaan het hebben over wonen. Bij welke woonvragen kunnen mensen bij jullie terecht?
1: Ja, de woonvragen kunnen zeer groot uiteenlopen. Dus we zien heel veel verschillende vragen rond dat thema. De vragen waar de meeste mensen mee langskomen gaat over woningkwaliteit. Dat gaat dan voornamelijk over huurders. Die zien van er zijn wel een aantal gebreken in de woning. Het kan ook gaan over mensen die om een of andere reden op zoek moeten gaan naar een andere woning. Dus dan proberen we mensen zo goed mogelijk op weg te helpen met tips en tricks. Zodat ze de zoektocht op de private huurmarkt kunnen verder zetten. Maar we geven ook informatie over hoe Woonsprong, onze woonmaatschappij, werkt. De sociale woning is ook wel een heel belangrijk thema.
0: Ja, er zijn veel sociale woningen tekort.
1: Klopt, maar we werken daar heel hard aan. Het is natuurlijk, ja, Oostende doet het eigenlijk wel goed. Wij halen de norm die Vlaanderen voorziet. Dat is het bindend sociaal objectief, met een moeilijk woord. Dus die norm halen wij wel. Nu, Vlaanderen heeft daar ook nieuwe regels voor opgesteld. Dus we hebben een nieuw objectief dat we moeten halen tegen 2042. Ik heb daar onlangs nog voor samengezeten met de collega's van Woonsprong. En ja, het ziet er wel goed uit. Er zijn veel bouwprojecten die in de pipeline zitten. En het is ook de ambitie van het bestuur om te blijven inzetten op het sociaal wonen in Oostende.
0: Ja, we zijn hier vandaag op een beurs voor mensen plus 60. Veel mensen kijken uit. Ja, een woning is te groot. We willen verhuizen naar een appartement, een sociale woning. Kan dat?
1: Er zijn een aantal mogelijkheden. Ja. Het is natuurlijk niet altijd zo evident. Het hangt een beetje af van de context waar de persoon in woont. Is het een huurder? Is het een eigenaar? Ook een beetje van de zorgnood die de mensen hebben. Dus dat zijn allemaal elementen die wel meespelen in het bepalen van wat is de best gekozen manier om tot een oplossing te komen. Er bestaan ook allerlei andere premies. Vanuit het stadsbestuur of vanuit de administratie gaan we zeker de mensen ook altijd informeren. Luisteren naar hun verhaal eerst. Goed de vraag helder krijgen. En dan kijken wat we kunnen aanbieden en hoe we ze op weg kunnen helpen.
0: Dat was meteen mijn volgende vraag. Jullie helpen mensen, zowel eigenaars als huurders, waar ze naartoe kunnen, wat de alternatieven zijn. Misschien nog even ter info, waar kunnen ze bij jullie terecht? Want jullie hebben een kantoor, neem ik aan.
1: Ja, klopt. We hebben een woonloket in Oostende. Dus dat zijn de collega's van het team van woonbegeleiding die dat bemannen. Ik ga ze toch ook eventjes in de bloemetjes zetten, want die mensen leveren heel goed werk af. En dat is eigenlijk het eerste grote aanspreekpunt waar mensen met allerhande vragen rond wonen, premies en zo meer terecht kunnen. We werken ook heel nauw samen met de collega's van het Energiehuis, want wonen en energie is iets wat zeker zeer nauw gelinkt is. En dat is misschien ook wel iets wat ik kan meegeven. Het is ook een verplichting vanuit Vlaanderen. We moeten tegen 1 januari 2028 een eengemaakt woon- en energieloket hebben. En daar zijn we nu volop mee bezig in Oostende. Dus to be continued.
0: Ja, we kijken er naar uit. Fleur, bedankt en veel plezier op de stand, want er komen mensen met heel veel vragen vandaag. En deze namiddag wordt er nog heel veel volk verwacht.
1: Ja, absoluut. Kijk er alleszins naar uit. Bedankt.
0: Oké, dankjewel Fleur. Straks hebben we nog de Zorro's die praten over de inbraakpreventie. En dat is Nicolas Maas die dat komt uitleggen. Maar eerst gaan we luisteren naar Crowded House.
2: Welkom. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: Radio Noordzee en Radio B1 nog steeds op Zilver aan Zee in de Wellington-renbaan. Een van de drukst bezochte standen is die van de Zorro's en de inbraakpreventie. Bij ons Nicolas Maas. Nicolas, wie zijn dat, de Zorro's?
1: De Zorro's zijn eigenlijk onze vrijwilligers van de stad. Zorro staat voor zorgen voor Oostendse straten. En zij zorgen eigenlijk dat onze straten, het is eigenlijk een extra buffer om de straten op te ruimen. En ook de plantsoenen, dus eigenlijk de boomspiegels, mooi groen te houden.
0: Ook op jullie stand de inbraakpreventie. Wat doen jullie precies rond die inbraakpreventie?
1: Inbraakpreventie heeft veel elementen. We kijken naar fietsdiefstal, winkeldiefstal, hulddiefstal. Maar hier staan we voornamelijk op, zetten we voornamelijk in op woninginbraak en op fietsmarkeren. Woninginbraak proberen we eigenlijk de mensen gewacht te maken van alsjeblieft, kijk naar de veiligheid van uw woning. En proberen we op dat vlak ook zoveel mogelijk advies te geven om de woning toch op een goede basisveiligheid te voorzien.
0: Wat onderschatten mensen het meest aan hun eigen woning qua veiligheid?
1: Ik denk dat het voornamelijk gaat over zowel de elementen van de voordeur als eigenlijk het gedrag. Eigenlijk gedrag die eigenlijk heel simpel aangepast kan worden. En dat is dikwijls ook kosteloos. Ik heb het maar bijvoorbeeld over het volledig sluiten van de deur. Kijken of je cilinder niet uitsteekt uit de deur, heel belangrijk. Als ook de sleutel op de deur laten aan de binnenkant. Het is beter om die af te halen en dan een haakje in de buurt van de deur te hangen.
0: Het zijn kleine dingen en het kost geen geld.
1: Ja, inderdaad. Daarnaast zijn er natuurlijk de iets grotere. Dat is eigenlijk een aanpassing van de deur. Het gaat niet enkel om een goed slot. Heel veel mensen komen bij mij en zeggen van ik heb een goed slot, maar het gaat eigenlijk over de verschillende elementen. Het veiligheidsbeslag, een meerpuntslot, een sluitplaat en een goede cilinder.
0: Mensen kunnen hier op de beurs bij jullie komen. Kunnen ze ook ergens op het stadhuis bij jullie terecht?
1: Ze kunnen bij ons op het stadhuis terecht, maar zeker ook via de telefoon of via de website. Dat is www.oostende.be/distalpreventieadvies.

0: dat leeft wel onder de mensen?
1: Het leeft zeker. Het is een van de meest, wat dan mensen het meest mee bezig zijn. Dat is zeker een feit. Naast cyberpreventie is dat zeker ook een topper.
0: Bedankt voor het gesprek, Nicolas Maas.
2: Dit is Zilver aan Zee, het event voor 60-plussers. Met boeiende lezingen, workshops en een informatiemarkt rond gezond ouder worden.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Noordzee en Radio B1 nog steeds live op Zilveren aan Zee op de Wellington-renbaan. Hier zijn ook lezingen. Een van die lezingen wordt gegeven door VRT-journalist en onderzoeker Tim Verheijden. Tim, uw lezing heet Het had waar kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad. Die titel staat eigenlijk voor alles wat vandaag op het internet verschijnt. Of toch heel veel ziet er heel erg geloofwaardig uit. Een foto, een video, maar evenzeer een e-mail die je inkrijgt in je inbox. Maar daar blijken dan bijvoorbeeld oplichters achter te zitten of iemand anders. Dus we moeten heel erg goed oppassen vandaag met wat er online allemaal had gebeurd. En het slaat inderdaad op iets wat je ziet, iets wat je hoort. Het had waar kunnen zijn, maar helaas is het dat niet altijd.
0: Hoe herkennen mensen die artificiële intelligentie bij oplichting?
1: Wel, dat is heel moeilijk in die zin. Vroeger had je nog 5 gouden tips om fake news te herkennen. Vandaag is het moeilijker geworden. Je moet kijken naar een foto, naar een video. Gelukkig zie je nog altijd wel een klein beetje dat dingen niet echt zijn. Het ziet er wat synthetisch uit enzovoort. Bijvoorbeeld heel goed kijken naar de ogen en de handen. Dat verraadt al iets. Je ziet daar soms nog altijd wel vervormingen. Als het gaat over een e-mail, moet je heel erg goed kijken naar de afzender bijvoorbeeld. Want zo'n e-mail ziet er perfect uit in heel erg goed geschreven Nederlands. Maar dat kan vandaag allemaal gemaakt worden met AI. Dus je moet daar bijvoorbeeld naar de afzender kijken. En heel belangrijk, je vooral niet onder druk laten zetten. Vaak komt zo'n e-mail binnen: we hebben iets verdacht gezien op je bankrekening en je moet vervolgens handelen. Zo werkt het niet. Die druk die je voelt, dat moet vaak al een signaal zijn.
0: Heb je een tip voor mensen om niet in die phishingval te trappen?
1: Zet eens kalm, zou ik zeggen. In die zin opnieuw, dat die druk die je vaak op jou wordt gezet, blijven ademen, niet in paniek schieten. En als het bijvoorbeeld gaat over de is iets van je bankrekening verschenen, bel naar je bank. Banken gaan vaak geen e-mail sturen met zulke zaken. Dus even ademen, rustig blijven, je niet onder druk laten zetten. Kijken wie wil misbruik maken van jouw vertrouwen. En vooral niet panikeren en bijvoorbeeld gewoon de bank bellen.
0: U geeft al vaker deze lezingen. Hoe is de respons van de mensen daarop?
1: Wel, het hangt er een beetje van af. Vandaag ga ik het iets meer hebben over phishing. Soms heb ik het over fake news, maar dat beïnvloedt de wereld heel erg hard al de voorbije 10 jaar. Het is niet altijd een vrolijk verhaal en mensen denken aan oeh, amai, wat is me dat allemaal? En ik wil zeggen, ja, er is veel aan de hand in de wereld, maar je moet ook gewoon hoopvol blijven, want ik ben er uiteindelijk van overtuigd dat, zoals met heel veel zaken in de geschiedenis, het ook een slingerbeweging is. Het internet was iets fenomenaal. Het is een beetje de andere kant uit aan het gaan, maar het gaat ook wel weer goed komen. We moeten ons gewoon goed informeren en weten wat er in de wereld aan de hand is. En vooral niet te veel panikeren. Kalm blijven.
0: Dit is Zilveren aan Zee. Zijn senioren een extra kwetsbare groep daarvoor?
1: Eigenlijk is iedereen kwetsbaar. Dat is het nadeel van phishing. Ik ben zelf de Facebook-scams bijvoorbeeld gaan onderzoeken, waar dat gezichten van bekende mensen worden misbruikt om je in de val te lokken, je investeringen te laten doen, maar eigenlijk stort je je geld door aan oplichters. De slachtoffers die ik gesproken heb, waren echt van alle leeftijden. Misschien zijn senioren soms net iets kwetsbaarder, omdat ze misschien nog niet helemaal mee zijn met die digitalisering, maar eigenlijk is het een verhaal van iedereen.
0: Het is mooi weer aan de kust vandaag. Straks, wat gaat u doen na uw lezing?
1: Ik ga naar buiten gaan, ik ga het strand oplopen, ik ga mijn ogen dicht doen, de zeelucht inademen en terug naar Brussel, waar de lucht helemaal anders is, geloof mij.
0: Bedankt voor het gesprek, Tim Verheijden.
2: Dit is Zilver aan Zee, live radio. Tot 2 uur vanmiddag vanuit de Wellington Hippodroom in Oostende.

0: minuten voor twee bij Radio B1 en Radio Noordzee, want we zijn hier live op Zilver aan Zee. En dat is een initiatief van de stad Oostende, speciaal voor 60-plussers. Ik heb hier ook al jongere mensen zien lopen, dus de interesse is zeer groot. Bij ons staat Monique van de MS Liga Oostende. Monique, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het tot nu toe verlopen aan jullie stand?
1: Wel, vrij goed. Wij hebben heel wat interesse gekregen. Ook al is MS nu niet echt de aandoening van de mensen met het zilveren haar, want MS is de meest voorkomende niet aangeboren neurologische aandoening bij jongvolwassenen. Maar door de nieuwe medicaties worden die mensen gewoon ouder en die blijven ook veel langer actief en dus stilaan beginnen wij ook zilverharige, actieve MS'ers in ons ledenbestand te hebben.
0: Ja, het is zo dat de MS geneesbaar is. Niet geneesbaar, maar het kan gestopt worden.
1: Ja, het is niet geneesbaar, dus we kunnen niet herstellen. We kunnen wel stoppen of toch de prognose veel verbeteren. En daarom is het ook zo belangrijk dat de diagnose heel vroeg gesteld wordt. En dat we dus aandacht vragen, zodat iedereen ergens op zijn, in zijn gezichtsveld MS heeft staan van als er iets is, ga naar de dokter en eis een neurologische expertise.
0: Wat zijn zo de eerste symptomen van MS?
1: Heel dikwijls is het de oogarts die MS vaststelt, want het is dubbelzien, wazig zien, tunnelvisie. Dat is bijna bij iedereen. Evenwichtstoornissen, coördinatiestoornissen, zowat de fijne motoriek die wat minder gaat. Wat moeilijker stappen durft ook al. En zenuwprikkelingen. Dus de zenuwpijnen, dat zijn eigenlijk de voornaamste eerste symptomen.
0: En wat doet de MS-liga in Oostende vooral?
1: Wij proberen een anker te zijn voor personen met MS. We zijn er gewoon. Als ze ons nodig hebben, dan vinden ze ons. Wij leggen contacten. Wij zorgen dat lotgenoten contacten met elkaar kunnen hebben. Maar we doen dat op een heel informele manier met voordrachten allerhande. Dat hoeft niet altijd over MS te gaan. Integendeel zelfs. Wij hebben al een kleurenpsychologe gehad. We gaan volgend jaar iets hebben over blinde geleidehonden. Dus het is gewoon over alles en nog wat. Uiteraard is er ook af en toe een hapje en een drankje, want
0: hoort erbij.
1: Dat hoort erbij, en zeker bij de West-Vlaming. Maar ik ben van Antwerpen en wij eten en drinken ook graag. Dus
0: er zijn gelijkenissen.
1: Voilà.
0: Voilà, MS-liga in Oostende. Waar kunnen de mensen daarvoor terecht?
1: Wel, ik zou zeggen, het makkelijkste is, ga naar onze website. We hebben nu ook een eigen website, ms-oostende.be. En dan vind je ons wel.
0: Belangrijk zijn vrijwilligers in jullie organisatie?
1: Ja, heel belangrijk. En dat verschuift een beetje, want vroeger hadden we mensen nodig die met de rolwagen konden duwen. Tegenwoordig hebben we veel meer nood aan wat administratieve ondersteuning en mensen die goed zijn met Facebook, Instagram en dat soort dingen. Want dat is not my cup of tea.
0: ms-koppeltekenoostende.be, daar kunnen ze alle info verkrijgen. En als ze vrijwilliger willen worden, kunnen ze terecht daar?
1: Ja, dan kunnen ze via het contactformulier, daar komen ze bij mij terecht. En dan ga ik die mensen graag bezoeken en eens kijken waar we elkaar kunnen vinden en waar we elkaar kunnen helpen.
0: Voilà, een warme oproep voor zowel de patiënten als de vrijwilligers die zich willen engageren voor jullie organisatie. Monique, bedankt voor uw bezoek hier aan onze studio.
1: Dankjewel voor de aandacht die ik weer heb gekregen.
0: Met veel plezier. Geniet nog van de dag. Hier Zilver aan Zee tot 6 uur vanavond in de Wellington Hippodroom in Oostende.
2: Live vanuit de Wellington Hippodroom. Dit is Zilver aan Zee Live Radio.

0: Zilver aan zee, nog tot vanavond hier op de Wellington Renbaan en ook op de radio tot 2 uur. Een van de standen is die van de ontmoetingscentra. Bij ons Jill van Hoeken. Jill, je bent centrumleider van de Schaperijen. Die ontmoetingscentra, wat doen die precies?
1: Wel, er is een brede waaier eigenlijk in de ontmoetingscentra van activiteiten, maaltijden, cafetaria en ook avondgroepen zijn bij ons van harte welkom eigenlijk.
0: En jullie organiseren ook heel wat activiteiten?
1: Ja, eigenlijk voor elk wat wels, waar dat centraal het op het ontmoeten staat eigenlijk. Dus ontmoeten is voor ons het belangrijkste eigenlijk, dat de mensen een warme plaats vinden om activiteiten uit te voeren. Voor een babbeltje, voor een lekker tasje koffie, voor een lekkere maaltijd, zoiets.
0: Veel mensen komen voor de eerste keer bij jullie over de vloer. Ja, hoe verloopt dat, zo'n eerste bezoek, zo'n eerste contact?
1: Ja, dan zijn de mensen van Tontgal die eigenlijk wat wegwijs geven in het OC. En de mensen ook aan de bar kunnen ook uitleg geven over wat dat we eigenlijk doen. En sommige mensen komen dan met een vriend of vriendin of familielid naar het ontmoetingscentrum. En dan is het eigenlijk wel leuk om die mensen bij ons te krijgen en de uitleg te doen en hem warm te maken om naar het OC te komen.
0: Jezelf bent verantwoordelijk voor het ontmoetingscentrum op de Contredam, de Schaperijen. Waar zijn er nog allemaal ontmoetingscentra?
1: Dus in elke wijk heb je een ontmoetingscentrum. Dus we hebben er 9. In het centrum heb je er 2. Buurthuis Oud Hospitaal en ontmoetingscentrum De Boeien. En in de andere wijken heb je elk OC die daar gevestigd is in het midden van de wijk.
0: Waar kunnen de mensen het programma bekijken voor die ontmoetingscentra?
1: Via de website, maar je kan ook binnenspringen in het ontmoetingscentrum. En we hebben een activiteitenkalender waar je eigenlijk kan bekijken wat dat er aansluit bij jouw hobby's of interesses. Dus digitaal of kom gewoon gerust eens binnen.
0: En jullie zijn ook nog op Zilver aan Zee tot vanavond?
1: Inderdaad. Dus we hebben daar onze hobbyclubs, activiteitenkalender, onze dienstverleningsfolder en we staan graag de mensen te woord.
0: Bedankt voor het gesprek, Jill van Hoeken.
2: Goedemiddag, dit is Zilver aan Zee Live Radio. Nog tot 2 uur.

0: vanuit de Wellington Hippodroom, Asseg Wellington Hippodroom in Oostende, hier op Zilver aan Zee, die nog duurt tot 6 uur vanavond. Onze laatste gast is Charlotte Goeman van de gezondheidsmakers, als ik het goed voor heb. Wat zijn de gezondheidsmakers?
1: Wij zijn een Vlaamse organisatie die eigenlijk inzet op preventie. Gezondheid bij ons is heel breed, dus dat gaat van voeding en beweging tot vaccinatie, gezond binnenmilieu. En vandaag sta ik hier met valpreventie.
0: Ja. Jullie gaan naar de mensen toe of komen de mensen naar jullie toe?
1: Wij gaan naar de mensen toe. Het is zo dat wij eigenlijk ook verschillende acties organiseren. Bijvoorbeeld op de markt staan of effectief naar ontmoetingscentra gaan. Dus wij gaan effectief de burger gaan opzoeken.
0: Ja. Wat is het juiste profiel? Zijn dat enkel 60-plussers?
1: Eigenlijk zetten wij in op alle burgers. Nu vandaag concreet inderdaad gericht op de senioren. Maar wij focussen eigenlijk op zowel onderwijs als de senioren als de algemeen werkende populatie.
0: Iemand die interesse heeft om zich te laten informeren, hebben jullie ook een bepaald adres of online waar ze u kunnen bereiken?
1: Wij hebben een algemene website, dat is onze eigen website, gezondheidsmakers.be. En dan specifiek naar Oostende toe hebben wij ook een aparte pagina preventie en gezondheid.
0: Was er veel interesse tot nu toe vandaag aan de stand?
1: Er was enorm veel interesse, vooral omdat valpreventie wel een actueel thema is en heel wat mensen dat ervaren in het dagelijkse leven. Dus dat was heel fijn om heel veel mensen vandaag te zien.
0: Fantastisch. Ik dank u om naar hier te komen, naar onze studio. En veel plezier op de stand nog. En mensen informeren. Meer info op gezondheidsmakers.be. Voilà, dat is het. Dankjewel Charlotte Goeman. Hier in onze studio in de Asseg Wellington Hippodroom. Zo is het.
2: Welkom bij Zilver aan Zee, live radio.

0: Beste luisteraars, het is nu bijna 2 uur en dat betekent dat we hier stilaan gaan afronden. 4 uur lang mochten we jullie meenemen door in Zilveren aan Zee. Live vanuit de Aasdag Wellington Hippodroom in Oostende. 4 uur vol boeiende gasten, warme verhalen en heel veel goesting. Dankjewel aan iedereen die de tijd nam om bij ons langs te komen. Een bijzonder woord van dank aan de stad Oostende voor dit prachtige initiatief. Dank aan Radio B1 en Radio Noordzee en aan de mensen die deze uitzending mee mogelijk maakten.
1: Hier op het evenement is het nog niet gedaan hoor. De standenbeurs loopt nog door tot 6 uur. Er zijn nog sprekers, er is nog van alles te doen. En om 5 uur is er hier een optreden. Dus kom zeker langs tot 6 uur vanavond. Maar alvast bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
2: En dit was Zilveren aan Zee Live Radio, een productie van B1 Broadcasting samen met Antares. Dank aan iedereen om mee te werken. Ik wens u een fijne dag nog op de radio.

0: uit de wereld.
1: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
2: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
1: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart de Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
3: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
1: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd. Voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
0: Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
6: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
7: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
6: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
7: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
6: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
7: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
6: Dat is handig.
7: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
8: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
9: B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: sportcentrum De Spuikom in de Oostense Vuurtorenwijk krijgt een nieuwe sportvloer. Het wordt een moderne, vlak, elastische sportvloer die geschikt is voor meerdere binnensporten en beter de schokken opvangt. De werken zijn maandag begonnen en moeten begin oktober klaar zijn. Het zal de stad Oostende en Faris bijna 150.000 euro kosten. De toneelkledijbank van de stad Oostende heropent op een nieuwe locatie. De collectie verhuisde naar de Centrale Loods in de Archimedesstraat. Verenigingen, scholen en culturele organisaties kunnen daar gratis kledij lenen. Ontlenen kan maximaal 30 dagen. Aanvragen kan via de site van de stad Oostende. De stad Gistel gaat de straatverlichting vanaf dit najaar dimmen op een intelligente manier. De lichten gaan 's nachts niet meer volledig uit. Afhankelijk van de locatie en het tijdstip blijft het minstens 30% branden. Zo wil de stad de veiligheid verhogen en energie besparen. De nieuwe regeling moet begin oktober overal actief zijn.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. B1.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag aan zee zonnig en droog met maxima rond 23 graden. De wind waait krachtig uit het west-zuidwesten en kan vanavond tijdelijk aantrekken tot hard. Morgen blijft overwegend bewolkt met af en toe motregen of lichte regen en maxima rond 24 graden. Zaterdag wordt zonnig aan de kust en droog, maar wel iets koeler, een graad of 20. Terwijl zondag opnieuw zonnig en warmer wordt met maxima rond 25 graden. Maandag blijft wisselend bewolkt en er is kans op een bui bij temperaturen rond 22 graden.
0: Dit is B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed. Zottekes. Wakko.
0: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
6: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
7: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
8: Welkom bij B1.
9: Hot B1.
8: Perfect voor de zomer.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wacko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6-inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: Soete van Vooruit stopt om persoonlijke redenen met de politiek in Oostende. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Vanessa de Meij, de uitbaatster van Café Manuscript in de Lange Straat. Ook federaal komt er een opvolger, want Jesse Salambien neemt daar het mandaat van Soete over. De Meij wil in de gemeenteraad vooral luisteren naar de Oostendenaars, bezoekers en lokale ondernemers. En Salambien, die 12 jaar schepen was in Koekelare, wil zich in het parlement inzetten voor mensen met concrete problemen. Sportcentrum De Spuikom in de Oostense Vuurtorenwijk krijgt een nieuwe sportvloer. Het wordt een moderne, vlak, elastische sportvloer die geschikt is voor meerdere binnensporten en beter de schokken opvangt. De werken zijn maandag begonnen en moeten begin oktober klaar zijn. Het zal de stad Oostende en Faris bijna 150.000 euro kosten. De stad Gistel gaat de straatverlichting vanaf dit najaar dimmen op een intelligente manier. De lichten gaan 's nachts niet meer volledig uit. Afhankelijk van de locatie en het tijdstip blijft het minstens 30% branden. Zo wil de stad de veiligheid verhogen en energie besparen. De nieuwe regeling moet begin oktober overal actief zijn.
1: Tot zover het regionieuws. After Work met Hannes Royens.

0: weerbericht. Vanmiddag aan zee zonnig en droog met maxima rond 23 graden. De wind waait krachtig uit het west-zuidwesten en kan vanavond tijdelijk aantrekken tot hard. Morgen blijft overwegend bewolkt met af en toe motregen of lichte regen en maxima rond 24 graden. Zaterdag wordt zonnig aan de kust en droog, maar wel iets koeler, een graad of 20. Terwijl zondag opnieuw zonnig en warmer wordt met maxima rond 25 graden. Maandag blijft wisselend bewolkt en er is kans op een bui bij temperaturen rond 22 graden.
1: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Rooyens.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark. Tot

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: Dit is After Work. Hannes Royens om

54 Ultra, talk to you. Straks James Blunt, Usher en The Dire Straits hier op B1. Na Enrique Iglesias uit 99, The Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de BOP-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar, toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij, dat zegt Anne Berger van de federale politie.
3: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker, dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd, ja, 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
2: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
4: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welk antwoord we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
2: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
1: Elke werkdag van 4 tot 6. After work.

before Hoover Phonic. Wist je dat dit nummer in één take is opgenomen en de intro, ja, op het moment zelf, is geïmproviseerd in de studio door Aaron Karnes, de drummer van de Spin Doctors natuurlijk, hè. Legendarisch nummer. Dit zijn nog eens de Two Princes van de Spin Doctors. Hey, goeie avond. Tot 6 uur nog Afterwork hier op B1.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag aan zee zonnig en droog met maxima rond 23 graden. De wind waait krachtig uit het west-zuidwesten en kan vanavond tijdelijk aantrekken tot hard. Morgen blijft overwegend bewolkt met af en toe motregen of lichte regen en maxima rond 24 graden. Zaterdag wordt zonnig aan de kust en droog, maar wel iets koeler, een graad of 20. Terwijl zondag opnieuw zonnig en warmer wordt met maxima rond 25 graden. Maandag blijft wisselend bewolkt en er is kans op een bui bij temperaturen rond 22 graden.
2: Dit is After Work met

Het zomerhitje van afgelopen zomer intussen al van DJ-licious samen met Milo, Forever Young, straks Ariana Grande en Nana Cherry naar Music and Lights. Terug naar 82 met Imagination hier op B1.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
6: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
7: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

was Anouk die dit goede nummer nog eens aanvroeg via de B1-app. Een ras entertainer live, altijd schitterend. Hè? Ook al ben je niet voor zijn muziek, je bent meegezogen in de ambiance tijdens een live optreden van Robbie Williams. Hè? Let Me Entertain You uit 98. Wat zou jij nou willen horen? Tussen nu en 6 uur mag je me laten weten via de gratis B1-app. Misschien wel een nostalgisch nummertje zoals dit nummer van Avril Lavigne uit 2002. Complicated hier op B1.

The Spice Girls, To Become One. Daver nacht in Amsterdam van Bazaar. Het was een Afterwork voor vandaag donderdag 3 september. Morgen vrijdag ben ik er helemaal terug met meer Afterwork vanaf 4 uur in de namiddag. Voor nu rap springen en de parachute openen straks met Something Happens. Terug naar 1990 met Parachute. Geniet nog van de goede muziek hier op B1. En tot morgen.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Wenduinen leggen ze vandaag de eerste steen van een nieuwe woonzorgcampus op de site van Dunerose. De bestaande infrastructuur maakt plaats voor een woonzorgcentrum, een centrum voor herstelverblijf en assistentiewoningen. Het nieuwe Dunerose zal vanaf 2028 plaats bieden aan 160 bewoners in het woonzorgcentrum en kort verblijf, 40 gasten in het herstelverblijf en 20 bewoners van assistentiewoningen. Jeroen Soete van Vooruit stopt om persoonlijke redenen met de politiek in Oostende. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Vanessa de Meij, de uitbaatster van Café Manuscript in de Lange Straat. Ook federaal komt er een opvolger, want Jesse Salambien neemt daar het mandaat van Soete over. De Meij wil in de gemeenteraad vooral luisteren naar de Oostendenaars, bezoekers en lokale ondernemers. En Salambien, die 12 jaar schepen was in Koekelaren, wil zich in het parlement inzetten voor mensen met concrete problemen. De centrumbus van Blankenbergen rijdt ook na de zomer verder, maar dan wel betalend. De bus bleef rijden nadat de lijn buslijn 38 schrapte. De centrumbus was de snelste oplossing, maar nu blijft hij dus op iets duurzamere basis. Een rit kost 3 euro, een jaarabonnement 30 euro. Kinderen tot 6 jaar reizen gratis met een betalende begeleider. Op zondag en feestdagen rijdt de centrumbus niet.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw donderdag op B1.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
0: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: nieuws uit de wereld.
1: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
1: Er testen ook al 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
3: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
1: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenhand. Die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
0: Barbecue, Mojito en Sunshine Music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.